0: Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NAS.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
0: Dit is Helmond Radio.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. En met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
5: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
4: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
6: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
4: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Goedemorgen.
9: Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
10: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
11: Klaar voor maximale impact?
12: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
12: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
4: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
5: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
3: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3... Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
4: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
6: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
4: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Goedemorgen.
10: Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
11: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
10: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
10: of Ellie
11: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Antwerk.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: Vlaanderen speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letschert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: Van nieuwe tot oude muziek.
1: Dit is Helmond. Dit is Helmond.
2: Je liep mijn wereld in. Hij was nog nooit zo mooi geweest. Een eindeloos begin.

0: Zometeen.
1: Aaron D. On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionair. Met Aaron.
4: Hoi hoi, goedemiddag.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
4: Het is weer vrijdagmiddag. Dit is Aaron Dionair bij Dit is Helmond Radio. Ja hoor.

0: toch maar met mosterd. Ja hoor. Waarom zie je in de volgende vlog?
1: Zin in alle leuke dingen, zin om alles mee te zingen. Vrijdag is vrij en we gaan maar door. Gaan maar door, daar is vrijdag.
2: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
0: Aaron Dion Air, aflevering 729, 28 augustus 2026. Ik ben Aaron en we zijn er weer live bij tot 5 uur vanmiddag. Een heerlijke uiteenlopende show. We beginnen lekker met Madonna en My Sins Are My Savior featuring Stromae van het album Confessions 2.

My Sins Are My Savior, featuring Stromae, Madonna, album Confessions 2. Ja, dit is Aaron Dion Air op de vrijdagmiddag. Verzoekjes, suggesties, opmerkingen, wat je ook kwijt wil. Het kan allemaal naar aarondionair@ditishelmond.nl. aarondionair@ditishelmond.nl. DM mag ook. Facebook, Instagram, @aarondcrew of @ditishelmond. En WhatsApp de studio, dat kan natuurlijk ook tegenwoordig. 0492-55-3387 voor de WhatsApp hier in de studio. Meld het ons wat je heel graag kwijt wil. 0492-55-3387 is het WhatsApp-nummer van de studio. Goed, boordevol programma. Straks het Helmonds weerbericht. We hebben natuurlijk weer de Rainbow Fetish Hitparade top 5. De laatste Kasteeltunkers echter update met Jason zometeen. Want ja, vanavond is de laatste editie van dit seizoen. Daar gaan we het over hebben uiteraard. We blikken kort terug op vorige week. En we hebben straks ook een ingelaste eerbetoon aan Dolly Parton. Want afgelopen week kwam onze tragische nieuws natuurlijk toe. Dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden afgelopen week. Nou, dan hebben we. Dus in plaats van de 90s rubriek hebben we So Dolly hebben we ervan gemaakt. Met drie hele grote hits van Miss Dolly Parton. En straks meer daarover. We hebben natuurlijk ook weer de Interactive Power Chart het volgende uur. En de tipparade aan het einde van dit uur. Met drie nieuwe singles die we heel graag aan jullie willen voorstellen. Dat en nog veel meer. Maar eerst de 80s rubriek met drie hits uit de 80e jaren. Te beginnen met The Bangles.

Elke week de 80er jaren rubriek met drie knallers van hits uit dat tijdperk. Dit keer de Bangles, Eternal Flame hoorde je. Madonna dus nu, Like a Prayer, nog net jaren 80, 1989. En deze, Straight Up, Paula Abdul.

0: Ja, dat was hem weer, de ethische rubriek. Paula Abdul en Straight Up hoorde je. Goed, het is, ja, als ik nu naar buiten kijk, breekt de zon weer door. Maar blijft het zo, is de vraag. Ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar het, het Helmonds weerbericht. Want het ziet er toch naar uit dat de zomer, nou ja, na zomer weer een beetje terugkomt.
1: Dit is Helmond weer.
0: Inderdaad, als we nu naar buiten kijken, is het eventjes zonnig. Het klaart wat op. Vanavond kan er nog een bui vallen met hier en daar een klap onweer. Het wordt vandaag zo'n 23 graden. Morgen dan blijft het een beetje wisselvallig. Hier en daar kan nog steeds een bui tot ontwikkeling komen. De zon laat zich iets vaker zien morgen. Het wordt zo'n 22 graden ook. Zondag en maandag geldt daar hetzelfde voor eigenlijk. De wind trekt ook weer trekt wel wat aan. Maar vanaf dinsdag komt de zomer weer terug. Dan wordt het ook weer wat warmer, gaat over 24. En de zon laat dan ook vaker van zich zien.

Volgende week vrijdag, dan is het weer de eerste van een nieuwe maand. En inderdaad, 4 september betekent weer een nieuwe Erwin Dion Air XL. Onze Dirk is weer van de partij en als sidekick. En natuurlijk ook weer een nieuwe studiogast. Tom Spoor komt zijn verhaal vertellen volgende week in de uitzending. Dus meer volgende week, 3 uur. En ben je benieuwd naar de afgelopen XL-uitzending? Terug luisteren kan altijd via ditishelmond.nl en uitzending gemist. En beelden terugkijken of checken eigenlijk kan in de vlogs die we iedere maand uitbrengen. Iedere eerste van de maand, dus ook weer 1 september. Aanstaande dinsdag komt er weer een nieuwe Aarons vlog, een nieuwe maandvlog online. En daar ook weer een blik hier bij de omroep, hè, achter de schermen, bij de XL-uitzending van afgelopen maand. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube-channel, dan moet je dat zeker even doen. Kost niets, vinden we hartstikke gezellig. R&D Crew op YouTube. Dat is R&D Crew op YouTube. Aanstaande dinsdag 1 september dus weer een nieuwe vlog online. Met dit keer niemand minder dan Noah Lintermans. Hij was onze studiogast afgelopen XL van deze maand augustus. En de beelden daarvan kun je checken in de nieuwe vlog, aanstaande dinsdag, wordt weer hartstikke gezellig. Samen met een heleboel andere onderwerpen natuurlijk. Ja, afgelopen week kwam natuurlijk het tragische nieuws ons toe dat Dolly Parton, legende natuurlijk in de countrywereld, maar ook sowieso een icoon, overleden is. Ja, in een videoboodschap op Instagram maakte Partons naaste haar overlijden bekend. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De neef van Parton, Brian Seaver, nam namens de familie het woord in de video. Het was haar wens dat haar overlijden op deze manier bekend zou worden gemaakt. Seaver zegt dat zijn tante in het licht leefde en dat ze geschiedenis heeft geschreven met de deuren die zij heeft geopend. Hij zei niet wanneer ze exact is overleden. Parton wordt gezien als een icoon van de country muziek en maakte hele grote hits. Ze is bekend van liedjes als Jolene, 9 to 5 en haar duet met countryster Kenny Rogers, Island in the Stream. Ze schreef naar schatting 3000 liedjes en verkocht meer dan 100 miljoen albums. Parton scoorde 25 nummer 1 hits wereldwijd. Dolly Parton is 80 jaar geworden. Rust in vrede en een eerbetoon aan haar in deze speciale editie van een eer aan Dolly Parton. Ze heeft heel veel hits gemaakt en daaruit hebben wij een selectie gemaakt. We gaan luisteren naar Island in the Stream. In the

0: Ja, een ode aan het icoon uiteraard, Dolly Parton. Je hoorde op een rijtje 9 to 5. You are an island in the stream met Kenny Rogers.
1: Van nieuwe tot oude muziek.
2: Dit is Helmond.
0: Goed, dat brengt ons bij de volgende rubriek. De Rainbow Fetish Hitparade Top 5. Over contrasten gesproken. 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish scene. Met name de sportswear community in stories, reels en posts. Op 5, Aaron D. Let's Get Kinky. 4, Offernism Bimbo. Mitch Oliver, Let You Go. Op 3, op 2, Madonna terug in de lijst. I Feel So Free. En op nummer 1, echt stevast op 1, Trench van Fetish. Daar gaat het over deze week, week 35, 2026. En we laten de nummer 2 horen. Madonna en I Feel So Free van het album Confessions 2.

0: Jason, ja!
1: We zitten hier alle even voor de mensen thuis. We zitten hier in de studio en we zitten elkaar echt aan te kijken met een blik van wat een kutplaat.
2: Zeg je dat nou hardop?
1: Nee,
2: ja, ik vind het is mijn. Ik vind het geweldig.
1: Uitermate teleurstellende plaat.
2: Ja? Aan Madonna, I Feel So Free van het album, ja, Confessions 2. Ik vind het geweldig.
1: Nee, ik krijg mij niet mee.
2: Want het is voor de LHBTIQ plus tot en met Z community. Ja, ik wil er ook nog even aan toevoegen. De Rainbow Fetish Hitparade Top 5 wordt elke week in een Insta-story gepubliceerd op het account @MrSportswearNL. Dat wil ik nog even zeggen. Ja, we zijn toe aan de laatste editie van de Kasteeltuinconcerten Update.
1: Ja, gelukkig.
2: Ben je opgelucht?
1: Gelukkig.
2: Ja, ben je blij, schat?
1: Nou, weet je wat het is? Het is heel leuk, de Kasteeltuin. Vooral de eerste.
2: Uiteraard.
1: Maar als je dan echt aantal weken onderweg ben, dan mis je toch ook wel weer je vrije vrijdagavond, zeg maar.
2: Ja, dat is waar.
1: Tenminste, dat heb ik dan. En dan denk ik bij mezelf van, ik zou ook gewoon lekker eens een keertje met een wijntje of een biertje op de bank met vrienden even willen borrelen.
2: Ja.
1: En net als vanavond hebben mijn vrienden ook weer een borrel met elkaar. En dan sta ik in de Kasteeltuin.
2: Tot aan je knieën in het water.
1: Nou ja, het is niet te hopen, want dan ben ik eerder weg.
2: Ja, het is wel positief dat het dit jaar van de 8 vrijdagavonden waren het er 6 in ieder geval subtropisch.
1: Ja.
2: Vorige week was ook een beetje mooi.
1: Was ook lekker.
2: Ja?
1: Ja, als je met zoveel mensen dicht bij elkaar staat, krijg je het vanzelf wel warm.
2: Dat is waar.
1: Maar nee, met het weer mogen we echt wel geluk hebben gehad dit jaar, ja.
2: Precies. Nou, vanavond op het hoofdpodium een afsluiter, gewoon André.
1: Nou, dat... Ja, en toch vind ik dat best wel jammer, weet je dat?
2: Want?
1: Nou ja, vorige week hadden we Baby Blue. Baby Blue heeft echt het dak van de Kasteeltuin eraf gespeeld, letterlijk.
2: Ja. Ondanks het feit dat er geen dak op zit. Mag dat
1: geen zijde? Nee, er zit wel een dak op. Een plofdak.
2: Een plofdak!
1: Maar goed, dus ja, die hadden echt het dak eraf gespeeld, letterlijk. Ze riepen zelfs We Want More en weet ik het allemaal. Nou, als je dat,
2: ja, dat
1: te
2: heb
1: pakken
2: ik nog
1: hebt
2: heb
1: in Helmond,
2: heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Dan ben je een goeie. En dan sluit je af met Gewoon André. Ja, nee. Ze had moeten omdraaien. Baby Blue vandaag en Gewoon André vorige week.
2: Ja, het is wel het is allemaal André Hazes hits.
1: Ja, nee.
2: Wel leuk. Wat is er op Podium West?
1: Podium West heb je Biesel. En Biesel, voor de mensen die het nog niet weten, want ik heb het idee dat ze dit jaar al eerder in Helmond zijn geweest.
2: Oh ja, klopt. Ja.
1: Is een energieke soulband die sinds 2016 het podium verovert met een onweerstaanbare mix van groove, emotie en pure muzikaliteit. Het is echt weer zo'n lekkere scherm.
2: Het is een tongbreker.
1: De band werd opgericht door trompetist Martin van Laarhoven. En volgens mij is dat een lokale.
2: Oh, van Laarhoven. Ja, dat is een bekende naam in Helmond.
1: En ontstaat vanuit een gedeelde passie voor soul, funk en de rhythm of the blues. Hier en daar worden enkele disco-nummers aan het speellijst toegevoegd.
2: Heerlijk hoor.
1: Dus ik denk dat ik vandaag bij Podium
2: West
1: ga kijken.
2: Oké, ja, het is de laatste editie vanavond. Het is ook al eerder donker, dat is wel merkbaar, hè?
1: Ja, dan merk je ook aan de videobeelden.
2: Ja, zomer in de peel.
1: Het vergt veel van de camera's nu.
2: Ja, exact. Vanavond wordt natuurlijk de laatste editie dan ook opgenomen. Dus aanstaande maandag is die te zien op tv. Zomer in de peel, op Dit is Helmond TV. En natuurlijk ook Sirus, hè, Zomerasten. Ja. En ja, dat wordt dan de afsluiter eigenlijk. De hekkensluiter.
1: Ja, ja, de afsluiter van dit seizoen. Zomer in de Peel. En ja, het is en blijft natuurlijk radio. We hebben natuurlijk ook weer de zwaaikamera.
2: De zwaaikamera,
1: alleen
2: leuk.
1: De zwaaikamera is ook weer doorontwikkeld dit jaar. Want wij hebben een kleine LED-schermpje. Waarmee wij door het veld heen gaan. Die de zwaaicam ook echt daadwerkelijk aankomt. Ja, ik laat het nu even in de radiostudio zien aan Aaron.
2: Ja, ik zie het, maar de mensen thuis niet. Er wordt dan gezwaaid, echt.
1: Er wordt echt opgeroepen met een zwaaihandje van zwaaicam. Doe alsjeblieft zwaaien.
2: Wat leuk!
1: En dat monteren we op een statiefje extra op de camera nog eens.
2: Dat mensen echt kunnen zwaaien.
1: Dat mensen echt kunnen zwaaien.
2: We hebben een fragment klaarstaan van Gewoon André. Zo klinkt het vanavond ongeveer met de Hazes Tribute Band op het hoofdpodium.

0: Nou, het klinkt wel als feest.
1: Ja, ze maken er wel een sfeertje in.
0: Het is werkelijk geweldig.
1: Als je zo op de aankondiging kijkt, denk je van... Nou, heb je hem weer. Maar als je het zo hoort, dan denk je toch wel van ja, gaaf.
0: Hazes is de basis, zeggen ze dan, hè?
1: Ja,
0: en een fragmentje Biesel.
1: Maar je hebt luchtige hazes en je hebt ook weer hele zware hazes, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus dat
0: is het tussenin dan?
1: Ja.
0: Ja. Hey, en Biesel op Podium West, heb je er ook een fragment van?
1: Als het goed is wel.

0: Ja, ik hoor Martin van Laarhoven op de trompet. Hoor je hem? Ja, dat klinkt ook gezellig voor de liefhebbers vanavond.
1: Gezellig, ja.
0: Podium West, dus ja. Vanaf een uur of 7:30, hè.
1: Ja.
0: Nog één keer, want dan krijgen we nog steeds vragen over mensen. Blijven het toch niet snappen met betrekking tot de bekers? Die wissel je in en dan krijg je een euro terug of zo.
1: Nee, een muntje.
0: Oh, een muntje.
1: Een rode muntje volgens mij.
0: En daar?
1: En die wissel je dan weer volgende week weer in. En dan krijg je weer een gratis muntje of een gratis beker aan de bar.
0: Volgende week, maar dan is het toch klaar?
1: Volgend jaar.
0: Volgend jaar? Oh zo, ja ja.
1: Een volgend evenement, zoals een... ja, zeg maar.
0: Nirvana of zo. Tuinfeesten.
1: Nee, ja, het moet wel gemeente Helmond zijn. Hè? Dus dan oh, ja. Moet ik denken aan... nou ja, wat zou het zijn? Volgende evenement. Ja, ik weet het zo even niet.
0: Noem maar wat.
1: Ja, Helmond Art Festival, wat er nog aankomt volgens mij.
0: Dit is Helmond Live. Oh nee, dat is in de cacaofabriek.
1: Nee, dat is in de cacaofabriek. Die hebben andere bekers.
0: Die hebben andere bekers, inderdaad. Ja, daar kunnen we het ook even over hebben. Want dat komt, als het dadelijk september is, dan komt dat steeds dichterbij natuurlijk. Is nog maar ja. Oktober, november. Is nog maar 2 maanden dan ineens.
1: Oh mijn god.
0: Oh, 18 november, 7:30, cacaofabriek Helmond. Dit is Helmond Live uiteraard. Ja. Ja, het is een radioprogramma voor op locatie. Dat is het eigenlijk wat je kan bijwonen als publiek zijnde. Ja. En daar zijn symbolisch heel goedkope kaarten voor te krijgen. €5, symbolisch bedrag eigenlijk. Dus steun de lokale artiest, daar gaat het om. Hè, om die een podium te bieden. En vervolgens ja, is dat ook op de radio te luisteren.
1: En even voor de duidelijkheid, die €5 is voor de onkosten van de cacaofabriek. Dus ja. Die gaat niet naar de omroep toe.
0: Ja.
1: Die gaat naar de cacaofabriek toe, zodat zij de stroom, de water, de personeel kunnen betalen.
0: Precies. Om, hè, inderdaad, want dit is Helmond, is natuurlijk non-profit. Ja. Dus dat willen we even erbij zeggen. Dus ja, voor het symbolische bedrag van €5 natuurlijk. Hè. Dus cacaofabriek.nl, 18 november. Wie komen er eigenlijk allemaal?
1: Ja, nou, dat wil ik wel weten, want ik moet wel een kaartje hebben natuurlijk.
0: Ryan Sounds, Thiago da Silva.
1: Oh, Thiago da Silva.
0: Thiago bouwt een feestje.
1: Nou.
0: Fantastisch. Fantastisch. R&D. Wie is R&D? Dat? Wie is dat?
1: Ja,
0: Diede van den Heuvel. Die is natuurlijk K2 ja. Zoekt K3.
1: Uit Zomeren.
0: En uit Zomeren. Diede natuurlijk. Hè. En ze heeft ook een hele grote rol in Door een Roosje. De hoofdrol wel te verstaan. Van Studio 100. Sylvia Samson. Sam Jansen Helmonds. Ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè. Dus ja, tickets en info. cacaofabriek.nl/agenda. Ik vind het enig.
1: Hartstikke leuk.
0: Enig. Wij zijn er ook natuurlijk. Of ja, jij ook.
1: Oh. Oh, ben ik er?
0: ik lach het even. ik lach het even weg. Zoals nee, je hoort natuurlijk.
1: Als het goed is, ben ik er wel bij, ja.
0: Ja, precies. Hey, en volgende week vrijdag is Dirk weer hier op deze plek. Want dan hebben we natuurlijk weer het nieuwe... Aaron Dionair XL en Tom Spoor, onze oud-stagiair... die komt zijn verhaal vertellen. Want die heeft in een film gespeeld en daar heeft hij ook aan meegeschreven. En daar meer over volgende week, hè? Ben je benieuwd?
1: Volgende week, ja. Nou ja, weet ik niet.
0: En wat nog meer, Karin?
2: Elke eerste vrijdag van de maand...
3: Aaron D. On Air XL.
2: Met artiesten in de studio.
4: De dwaze...

0: Rabbelt Radio.
1: Zo is het. Nou, Jason, ja. Dank je wel voor alle vrijdagavonden natuurlijk. Vrijdagmiddagen. De update van de kasteeltuinconcerten. Eén keer was je er niet bij, want toen was het telefonisch, geloof ik.
2: Nirvana. Ja, twee keer. Eén keer heb ik het telefonisch gedaan vanuit Tilburg. En één keer toen zou ik het klaarzetten in het systeem, maar ben ik het zelf vergeten.
1: Was je het vergeten? Maar dat is niet erg, maar, hè?
2: Ja, nee.
1: Kan gebeuren.
2: Nee.
1: Het is ook jouw vrijdagmiddag natuurlijk.
2: Ja, maar...
1: Oh, Kermis FM is ook geweest natuurlijk, begin juli. Geweest. Dat lijkt al heel lang geleden.
2: Ja,
1: terwijl maar... het vorige maand is geweest.
2: Precies. Dus volgende week zit ik in het zwarte gat, denk ik.
1: Maar wel leuk, want dan kun je wel in ieder geval met je vrienden lekker afspreken.
2: Nee, daar verlang ik ook wel een beetje naar. Net als nu, je ziet dat het weer wat minder wordt. Een beetje naar de herfst, een beetje lekker thuis, lekker dekentje op de bank.
1: Precies, dat komt dus weer.
2: Dat is ook wel weer lekker, hoor.
1: Ja, inderdaad. Nou, dankjewel. Groot applaus voor Jason, ja! We gaan door met de tipparade. Metallic Lips is dit van Zurb. Tip 3.

0: de nieuwe van Zurb en Metallic Lips was dat, featuring Swali. Tip 3. Ja, we zijn inmiddels bij de tipparade begonnen. 3 nieuwe releases welke getipt worden voor de Interactive Power Chart. En we gaan door met automatisch natuurlijk met tip
1: 2.
0: Christine W. Music's Gonna Save Us.

0: 16W Muse is gonna save us. We gaan straks eruit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we terug met deel 2, R&D on Air en de Interactive Power Charts. We gaan eruit met tip 1.
1: Hey, ik moet je wat vertellen.

0: zometeen meer.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: R&D On Air.

0: Welkom terug, uur 2, deel 2, Aaron Dion Air. Dit is Helmond Radio. Mijn naam is Aaron en we gaan lekker beginnen met onze Interactive Power Chart van deze week. Week 35, 2026. We beginnen met de hekkensluiter op nummer
1: 10.
0: Dit is Kygo en Take Me Back. Welkom terug.

0: 4 weken in de lijst, blijven staan op 10. Kygo en Take Me Back hoorde je. Door met de nummer
1: 9.
0: Daar vinden we de allernieuwste van Ryan Sounds. En Ryan zal ook acte présence geven op 18 november... tijdens de eerste editie van Dit is Helmond Live... in de popzaal van de Cacaofabriek. 18 november, 19:30, Cacaofabriek Helmond, dan is het zover. Onze radioprogramma op locatie met heel veel namen... maar onder deze, Needy is zijn nieuwste single. Hi.

0: when you move like that.
1: Nieuw binnen in de lijst, op 8 deze week. Clooney en Prospera, heerlijke plaat. En Good Girls featuring Tristan Henry.
2: Nieuwe muziek.
3: Nieuwe muziek.
2: Ontdek je.
3: Op Dit is Helmond Radio.
2: Dit is Helmond Radio.
1: Door met meer nieuwe muziek. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Op nummer 7 deze week.
4: 7.

0: Yugal Ultranate en Move Into The Sun deze week op 6. Één plek omhoog van 7 naar 6 in de tweede week dat ze meedoen in de lijst Interactive Power Chart. Ja, de lijst is iedere week gewoon ook weer terug te vinden online op de Facebookpagina van dit programma. Facebook.com/AaronDeOnAir. Dus eventjes liken mocht je dat nog niet gedaan hebben. Facebook.com/AaronDeOnAir. En ja, dat brengt je op onze Facebookpagina. En daar kun je de lijst nog eens even heel rustig nalezen, inkijken. Helemaal wat jij wil. Nou, hoe je je stem uit kan brengen op deze interactieve hitlijst, dat gaan we straks nog eens vertellen. Eerst gaan we lekker door met de lijst. En dan vinden we op nummer 5 de nieuwe Troye Sivan. En She's the Best.
1: 5.

Troye Sivan en She's the Best hoorde je. Zometeen door met de lijst. Op 4 staat het trappelen van ongeduld. Lenny Monsoon en zijn allernieuwste plaat Wrecking Ball. Zometeen. Maar eerst actuele nieuwsberichten van Dit is Helmond. Allereerst, gemeente Helmond verruimt isolatiesubsidie. Ja, meer woningeigenaren in Helmond kunnen binnenkort gebruik maken van een hogere subsidie voor woningisolatie. De gemeente verhoogt het maximale subsidiebedrag namelijk van 1200 naar 1800 euro en verruimt de voorwaarden waardoor meer inwoners in aanmerking komen. Daarnaast komt er een nieuwe regeling voor huishoudens met een laag inkomen waarbij isolatiemaatregelen kosteloos kunnen worden uitgevoerd. Politie Helmond is vanaf deze week te zien in het nieuwe seizoen van de tv-serie Brabants Blauwe van Omroep Brabant. In 9 afleveringen moeten de kijker een realistisch inkijkje krijgen in de dagelijkse werkzaamheden van de mannen en vrouwen in blauw in onze regio. Van basisteam Peland worden Niels, Joy, Julian, Koen, Robert en Leon tijdens hun diensten gevolgd. En terwijl de zomervakantie voor de Helmondse kinderen voorbij is, blikt de kindervakantieweek Helmond Oost tevreden terug op een geslaagde editie. De organisatie organiseert al bijna 40 jaar een week vol activiteiten voor kinderen in de buurt. Dit jaar deden maar liefst 184 kinderen mee. En ondanks het mindere weer van de afgelopen dagen vermaakte iedereen zich heel erg prima, vertelt secretaris Rob Michiels van kindervakantieweek Helmond Oost. Een tv-item daarover is te bekijken op onze website ditishelmond.nl. En we gaan zoals beloofd door met de nummer 4 van deze week. Daar staat Wrecking Ball, de allernieuwste van Lenny Monsoon.

0: Nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
2: Wrecking Ball hoorde je. De allernieuwste van onze vrienden natuurlijk van de show ook een beetje. Hè? Lenny Monsou, meerdere malen te gast geweest hier. En it's a rising star. We gaan door.
3: Drie.
2: Met de nummer 3, inderdaad. Talk to You, Another and 54 Ultra.

0: zomerhit ook. Dit jaar 2026. Talk to You hoorde je op 3. In onze Interactive Power Chart zometeen de nummers 2 en 1. Interactive Power Chart is en blijft natuurlijk een interactieve hitlijst. Hè. Wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Dus jij hebt inspraak. Stem ook en help mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest en titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dat is aarondeonair@ditishelmond.nl. Of via een DM'tje even doorsturen. @aarondecrew op Insta of Facebook. DM, privébericht, @aarondecrew. Crew, Aaron ten alle tijden met dubbel A, anders komt het niet goed. Nee, de hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina. facebook.com/AaronDonAir.
1: 2.
0: Door met nummer 2. Madonna, Kylie Minogue. Dit is Love Sensation.

We zijn toe aan het overzicht in vogelvlucht van 10 naar 1. Zometeen de nummer 1. Op nummer 10 hadden we Kygo, Take Me Back. 9, Ryan Sounds, Needy. Op 8, nieuw binnen, Clooney, Prospera en Good Girl. Op nummer 7, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Gevolgd door nummer 6, Moving to the Sun van Jugal en Ultra Nate. Op 5, Troye Sivan, She's the Best. En op 4, blijven plakken op de vierde plek, Lenny Monsou en Wrecking Ball. Vervolgens de top 3, Another, 54 Ultra en Talk to You. En op 2, Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation. Brengt ons bij de nummer 1.

Ja, nog steeds op 1 inderdaad. Jamaican Bam Bam op, ja, op 1. Interactive Power Chart is na te lezen op de Aaron Dion Air Facebookpagina. Facebook.com/AaronDionAir. Daar wordt de hitlijst wekelijks gepubliceerd.

Troye Sivan was dat. We gaan eruit, want we gaan langzaam het einde van de show naderen. We gaan eruit met Years and Years en Sanctify. Thanks voor het luisteren. Fijn weekend en tot volgende week vrijdag bij een nieuwe Erwin Dionair XL.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

with this suggestion as to what you can do. Just exchange

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Jij
1: bent Helmond.
2: Dit is de muziek van jouw dag.
3: Goukje, ik wil dansen.
4: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
3: Geen zes en de geit. Nacht. Bloom, confess to you.
2: Dit is de muziek van jouw leven.
0: Je hoort het hier.
2: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond. Dit is Helmond.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
4: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Goedemorgen.
9: Denk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
10: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

vooral beste luisteraars zijn heel oprecht. Goedenavond. Dit is Back to My Roots. Hierop, dit is Helmond Radio. In dit uurtje terug naar de jaren 70. En dat doen we zo meteen met de Golden Earring. Weekend Love. En die komt er zo meteen aan. Goedenavond.

hoorde Shocking Blue. Ja. Nou, we gaan verder met Paul da Vinci. Met Your Baby and Your Baby Anymore.

Ja, ik hoorde de plaat van Paul Da Vinci. Een hele hoge stem. Met, eens even kijken. Ik ben er even vanaf. We gaan verder met The Kinks met Loda.

Zo, beste luisteraars, wij zijn ook weer gekomen aan het einde van ons programma van Back to My Roots. Hier ben je, dit is Helmond Radio. Wij zijn er weer bij komende week. Een heel fijn weekend. En maak er iets heel moois van. Tot dan.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
4: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
3: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
5: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
3: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.
2: Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
5: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
4: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
6: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
4: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
5: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
4: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur. Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: Vossen speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 1 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: met
0: Cor Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het even